0: Naar Canada Vader Wit, zijn van de commandant.
1: On a eu
0: continue,